dan ben je in mij. En alle draak wordt vastgedoeld door jullie.